0: uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur meer.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

rust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Provincie neemt regie over uitbreiding stroomnet. De provincie Noord-Holland en gemeenten maken afspraken om de uitbreiding van het elektriciteitsnet te versnellen. De provincie heeft uitgangspunten vastgesteld voor het overnemen van het bevoegd gezag bij nieuwe projecten voor 50 kilovolt en 150 kilovolt infrastructuur. Het elektriciteitsnet in Noord-Holland raakt op steeds meer plaatsen vol. Daardoor wachten woningen en bedrijven op een aansluiting en lopen plannen voor duurzame energie vertraging op. De provincie onderzoekt daarom hoe beschikbare ruimte en netcapaciteit zo goed mogelijk kunnen worden benut. Bij projecten die meerdere gemeenten raken, ingewikkeld zijn of vastlopen, kan de provincie de ruimtelijke procedure overnemen. Zo wil de provincie sneller besluiten kunnen nemen over de aanleg van nieuwe elektriciteitsleidingen en stations. De afspraken lopen vooruit op landelijke wetgeving. Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat energieprojecten tot 150 kilovolt automatisch onder de provincie vallen. Voor inwoners verandert er weinig.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen, zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weak.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
4: De Top 40.
5: Top 40.
6: Top 40 Classic.
7: Een hele goede middag. Hartelijk welkom en hallo. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd, hè, met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag gaan we terug naar de jaren 80.
8: Top 40 Classic.
9: Met vandaag de Top 40 van 5 februari 1983.
7: En wat waren de hits van toen ook alweer, hè? 43 jaar geleden inmiddels alweer. Nou, in deze lijst horen we hits van grote jaren 80 sterren zoals Michael Jackson, Phil Collins, Wham en U2. Maar je gaat vanmiddag ook de hits horen van Nederlandse bodem. Van onder andere Het Goede Doel, Golden Earring en Wat Dacht Je Van Patricia Pai, Hans de Boy, Normaal en de Time Bandits. En ja, we zaten het weekend voor carnaval 1983. Dus we gaan vanmiddag ook gewoon in de Polonaise het weekend in op de hits van André van Duin en Arie Rimmens. En je gaat ze natuurlijk zoals altijd alle 40 horen. En dat niet alleen. Ook deze week weer wat oude jingeltjes van de Top 40 radio-uitzending uit 1983. En wat ook leuk is, de uitzending van vrijdagmiddag 4 februari 1983, die is bewaard gebleven. En daar gaan we zo meteen eens even naar luisteren. Je gaat Lex Harding horen bij Radio Veronica op Hilversum 3. Maar eerst de nummer 40 uit de lijst. En dat is Marvin Gaye. In de 10e week gezakt, vanaf nummer 33, is dit Sexual Healing. MUZIEK

alweer 10e achterin volgende week genoteerd in de Nederlandse top 40. Vorige week 33, deze week gezakt naar nummer 40. Dat was Marvin Gaye met Sexual Healing. Luisteraars, nogmaals welkom. Een goede middag bij de Nederlandse top 40. Een overzicht van de 40 populairste platen van Nederland. Objectief en betrouwbaar wordt de top 40 wekelijks samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Aan de hand van gegevens die worden verstrekt door de grammofoonplaten detailhandel en de industrie. In dit programma hoort u om kwart voor de Radio Rebus. Om kwart voor vier en kwart voor vijf de nieuwe. Om kwart voor zes geeft Wouter Kaas zoals gewoonlijk de oplossing van vorige week. Half vijf Popjournaal en om half zes de concertagenda. Die ditmaal gelezen wordt door Jos Bergen-Henegouwen. Top 40, 9e jaargang, nummer 5, met in totaal 6 nieuwe binnenkomers. En hier is nummer 39, vorige week nummer 27, het goede doel, met België.

0: 40 Classic. We zijn terug in het jaar 1983. En dit waren de eerste twee uit de lijst. Een heuse nederpopklassieker op nummer 39. Dit was Het Goede Doel en België.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: En die staat inmiddels al 8 weken genoteerd. En hij zakt zelfs een baksteen van 27 naar 39. En dat heeft alles te maken met de nieuwe single van Het Goede Doel. Want die komt deze week de lijst binnen. Die ga je verderop vanmiddag nog horen in de lijst. En op nummer 40 hoorde je als eerste uit deze top 40... Marvin Gaye en Sexual Healing, vakkundig aangekondigd ook door Lex Harding. Hè. We hoorden die oude uitzending uit 1983 en daar ga je meer van horen deze top 40 classic. Dat is toch leuk, is Lex er ook weer een klein beetje bij. Nou, wil je een beetje meelezen met de lijst, kijken wat er nog meer gedraaid gaat worden? Ga dan even naar top40.nl en vul dan die datum dus in.
3: 5 februari 1983.
0: Dan vind je de hele lijst met al die plaatjes en de singlehoesjes ook erbij. En onderaan de lijst kun je ook het gedrukt exemplaar downloaden. Wat je destijds bij de platenzaak kon halen. Dat heb ik hier ook voor me liggen, dus dat is hartstikke leuk. Met alle stippen en de nieuwe binnenkomers. Een advertentie van UB40 Live zie ik hier staan. Nou, hartstikke leuk. En ik zal eens eventjes de top 3 van vorige week met je doornemen. Op 3 stond daar toen René en Renato met Save Your Love. De nummer 2 vorige week was voor Time Bandits en I'm Specialized in You. En op nummer 1, de best verkochte single van vorige week nog, was Billy Joel en Goodnight Saigon. En of die deze week nog steeds op nummer 1 staat, dat hoor je natuurlijk vlak voor 6 uur. Of je pakt de lijst er even bij, dus op top40.nl. Wat ga je dit uur nog horen trouwens? Zometeen The Jam. Ook nog Prince komt voorbij en de Culture Club. En ik heb dit uur 2 nieuwe binnenkomers voor je. En natuurlijk wat jingletjes uit de oude doos uit 1983.

Ja, mooi hè. Dit zijn de pareltjes uit zijn lijst natuurlijk. Op nummer 37. Inderdaad, Giddy Up A Go Go. Je hoorde zanger Daniel Sahuleka. En op de toetsen en de productie was dat niemand minder dan Ad Visser. Inderdaad, Mr. Topop. In 1983 presenteerde hij zelf dat programma nog op tv. Dus zo kwam het dat hij dus met deze plaat zelf in zijn Topop mocht optreden. Ad Visser. Leuk hè? Hij zakte vanaf nummer 26. En ook gezakt vanaf nummer 23 is dit op nummer 36. Prince en 1999.

0: Dit was hem, nummer 35, gezakt van 32, The Jam en Beat Surrender. En ik denk dat we die vorige plaat van vorig jaar wel beter kennen. Dat was A Town Called Mellis dat de top 10 haalde. En deze plaat doet het dus een stuk minder goed in de derde week. Dus alweer gezakt naar 35. Beat Surrender en The Jam hoor je.
1: Dit is de Top 40 Classic
2: met Frank Bunnik.
0: En het is tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer. Vind ik totaal 6. Maar dat betekent ook slecht nieuws voor 6 oude hits natuurlijk. Lex Harding, vertel het maar.
3: En we gaan eens eventjes kijken welke 6 platen er deze week verdwenen zijn uit de hitparade. Dat laten we Leo van der Goot altijd zeggen.
4: Verdwenen uit de top 40.
3: Het zijn Let's Go Dancing van Kool & The Gang, die 8 weken genoteerd stond.
5: Vaak gehoord.
3: Net op tijd, hebben we gewoon op de slag. Alden Wise van The Alan Parsons Project is eruit na 6 weken.
5: Hoe smelten die haar? Probeert u dat nog, hè?
3: Yazoo met The Other Side of Love verdween na 5 weken.
5: Weg! Move it! Jazan!
3: Deurtje links. Eruit is ook Vicky Leandros met Verloren Zijn We Niet. En die plaats stond 6 weken in de hitparade.
5: Uitstappen. Al veel te vaak gehoord.
3: Net op tijd, hebben we The Use of Today van Musical Youth stond ook 6 weken genoteerd.
5: Hoe smelten die haar? Probeert u dat nog?
3: En de laatste die verdween is van Imagination. 4 weken in totaal in de hitparade stond Changes.
0: Dankjewel Lex en Leo van der Goot natuurlijk ook voor deze bijdrage. En het oplezen van de verdwenen plaatjes. Nou, de eerste dus in de lijst deze week. Daar kan ik van alles over vertellen. Maar wie kan dat beter dan Lex Harding zelf?
2: Nieuw.
3: Bestaat uit 3 heren en 2 uiterst aantrekkelijke dames. De een werkte op een reisbureau en de ander in een schoenenzaak. We praten over de Maisonettes. We zijn gauw geneigd om te zeggen Maisonettes in Nederland, maar het is een Engelse band en daar zeggen ze Maisonettes. Ze komen allemaal uit Birmingham, waar ze aan het eind van de zomer vorig jaar de band opgericht hebben. Heartache Avenue is hun eerste single. Vorige week op 4 in de tipparade en nu opnieuw, ik bedoel, nieuw op 34 in de top 40. Heartache Avenue, hier zijn de Maisonettes.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic.
2: En we zijn vanmiddag terug in 1983. Tot 6 uur hoor je de hits uit de lijst van 5 februari 1983. En dit was dus de allereerste nieuwe binnenkomer op nummer 34, de Maisonettes en Heartache Avenue. En dan op nummer 33 vinden we meteen de tweede nieuwe binnenkomer. En die is voor Henk van Broekhoven. Nu is dat natuurlijk niet een hele sexy artiestennaam, dus op het podium heet hij John Spencer. Hij scoort vandaag zijn eerste hit met Lana. En daar zijn wij en John zelf ook heel blij mee.
3: Ik ben John Spencer. En ik niet alleen, maar ik denk heel Nederland weet dat er eigenlijk maar één hitparade is. Dat is gewoon de allerbeste van Veronica, de top 40. En ik vind het ontzettend fijn om daarin genoteerd te staan op de 33e plaats met Lana.

Nummer 32 was dit, de Culture Club, Time Clock of the Heart. En die Culture Club die was vorig jaar in één keer daar. Met hun eerste hit, Do You Really Want to Hurt Me? Samen met de zanger, natuurlijk de flamboyante zanger moet ik zelf zeggen, Boy George. En dit was hun tweede hit, gezakt van 17 naar 32. Time dus, en daarvoor nieuw op 33, John Spencer en Lana. Dit is de Top 40 Classic, Radio Aalsmeer. Leuk dat je luistert, op weg naar de nummer 1 van toen uit 1983. Is dat nog steeds Billy Joel en Goodnight Saigon, de nummer 1 van vorige week. Je weet het als je blijft luisteren naar deze schitterende show. Zometeen nog, The Golden Earring op nummer 30. The Devil Made Me Do It. Maar eerst op nummer 31 vinden we Hans de Boy. En die kennen we natuurlijk vooral van Annabel. Maar daarvoor zat dus nog een hit. En dat was deze. Een vrouw zoals jij, in de vierde week alweer gezakt. Van 20 naar nummer 31.

0: is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van 5 februari 1983.

0: Frankrijk. En nu baal ik dus weer dat ik 1983 niet heb meegemaakt. Want anders stond ik gegarandeerd keihard te dansen op deze plaat in de discotheek. De Flirts hoorde je en Passion deze week op nummer 29. En daarvoor The Golden Earring and The Devil Made Me Do It.
1: Top 40 Classic.
0: We tellen rustig door met de lijst. Deze plaat was vorige week nieuw op 29. En gaat nu met een kleine sprong omhoog naar nummer 28. Het zijn Rudy Bennett en Beatrix Willemstein. Het Nederlandse duo die zich ook wel Bennett en B noemen. En Put That Pretty Smile Upon Your Face.

Nummer 27 deze week met Stip. Het was Los Netto. En ja, die plaat was vorige week nieuw op 31. En ja, dat is echt zo'n jaren 80 plaat die ik eigenlijk nu vanmiddag voor het eerst hoor in de Top 40 Classic. Misschien jij ook wel. Of je had natuurlijk destijds gewoon dat singeltje gekocht omdat je het een geweldige plaat vond. Nou, velen van Radio Veronica vonden het ook een geweldige plaat, want het was de alarmschijf ook nog eens. En daarover gesproken, de alarmschijf van deze week, die ga ik voor je draaien tot het nieuws van 4 uur. Was voor In Deep en Last Night, a DJ Saved My Life. En dan zometeen naar het nieuws nummer 26, Patricia Pai en Tomorrow. Gezellig.

0: Well, alright.
1: Radio Aalsmeer.
0: Top 40 Classic.
1: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
0: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
0: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: De Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40 Classic.
6: Dit is Veronica.
1: Nummer 26.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van 5 februari 1983.
2: En we begonnen het tweede uur van vandaag meteen lekker wel, hè? Met Patricia Pai inderdaad. Vorige week nog op 14 uur flink omlaag naar nummer 26 en Tomorrow. Top 40 Classic dus, terug in 1983. En we tellen af naar de nummer 1. Dat was vorige week nog Billy Joel, Goodnight Saigon. Vorige week op 2 nog The Time Bandits en I'm Specialized in You. En de nummer 3 van vorige week was René en Renato met Save Your Love. Je gaat ze allemaal horen, maar in welke volgorde, dat hoor je denk ik in het laatste uur. Of ze moeten heel hard gezakt zijn alle drie, maar dat lijkt me sterk. Wil je weten wat we gaan draaien de komende 2 uur nog? Kijk dan even op top40.nl en zoek dan de lijst van vandaag eventjes op. En dan zie je dat we dit uur nog de laatste 4 binnenkomers krijgen. Verder nog die carnavalsplaten van André van Duin en Arie Ribbens. Maar ook Wham en Phil Collins ga je dit uur nog horen. En een Duitse plaat, ja, met een bijzondere verhaal erachter. Die hoor je straks op nummer 19. Een van de snelste stijgers deze week. Misschien zelfs wel de snelste. Volgens mij, als ik zo even snel kijk, is dat inderdaad het geval. Straks dus op nummer 19. Maar nu eerst op nummer 25 hebben we de derde nieuwe binnenkomer. En voorafgaand even een jingletje uit de oude doos trouwens. Ja, Lex Harding, die gaan we vanmiddag ook weer een paar keer terug horen. Want die oude uitzending is dus bewaard gebleven. Die van 4 februari 83. Dus uit die uitzending nog wat oude stukjes geknipt. Dus Lex komt ook weer een paar keer voorbij dit uur. Gezellig. Maar zoals gezegd, nu eerst dus de derde nieuwe binnenkomer. En die is voor de Ierse band U2. Vorig jaar in 1982 stonden ze voor het eerst in de top 40... met een live opname van I Will Follow. En die opname die werd bij ons in Hattem gemaakt... tijdens het optreden voor Veronica's Countdown. En vandaag verwelkomen wij met stip de tweede hit voor U2 in de top 40. Al komt hij vandaag of op 5 februari wel een maand en 4 dagen te laat... want hij heet New Year's Day.
3: Nieuw.

0: Ja, we zaten een week weekend voor het carnaval 1983. En dat horen we ook terug in de top 40 deze week. Dit was Ome Joop, het typetje van André van Duin. Vorige week op 25, deze week op nummer 24. En het gezellige Zandzakken voor de deur. En daarvoor nieuw met stip op 25, U2 New Year's Day. En op nummer 23 weer een nieuw in de lijst. En daarvoor gaan we weer even luisteren naar die oude uitzending uit 1983 bij Veronica. Hier is Lex Harding.
1: Is de derde single van de LP België. De titelsong van die LP staat nog op 39 in de top 40... maar de nieuwe single komt na een verblijf van slechts 1 week in de tipparade... nu al binnen op nummer 23. De geestelijke vaders van de band, Henk Westbroek en Henk Temming... hebben het nummer weer zelf geschreven. Hier is dus voor de 2e keer vanmiddag het goede doel. Dit keer met Vriendschap. MUZIEK

0: voor de tweede keer vanmiddag het goede doel op de radio. Lex Harding zei het al op 39, dus België. En dit was een nieuwe single, nieuw met een stip op nummer 23. Vriendschap in de top 40 van 5 februari 1983.
1: Nieuw.
0: De top 40 Classic Radio Alsmeer met die oude muziek weer leuk. Hè? Van 43 jaar geleden inmiddels. En dan is het nu tijd in de lijst voor binnenkomer nummer 4 op nummer 22. En ja, waarom zou ik daar wat over vertellen, terwijl Lex Harding dat veel beter kan?
2: Electric Avenue is de opvolger van I Don't Wanna Dance. Het gaat om Eddie Grant. Hij is 35 jaar oud en hij woont op Barbados. Daar zou ik ook best willen wonen. Electric Avenue is een straat in Zuidwest-Londen. En daar zou ik niet willen wonen, want dat is een straat waar nogal eens wat rasserellen plaatsvinden. En in deze song probeert Eddie Grant die rasserellen aan de kaak te stellen.
3: Nummer

0: Zo, dat was mijn inkomensplaatje.
1: Frank Bunning.
2: Top 40 Classic.
3: En gezellig, ja. De carnavalshit van vorig jaar 1982 was van Arie Ribbens en Polonaise Hollandaise. Bij hoeveel laken linksaf? Of was het nou rechtsaf? Nou, in ieder geval een jaar later, carnaval 83, probeert hij het weer, Arie. Maar dan met de Polonaise achteruit. Deze week gaat hij met stip van 30 naar nummer 21. En daarvoor op 22 met stip ook nieuw Eddie Grant en Electric Avenue. En boven Arie Ribbens op nummer 21 vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 20 dus. En daarvoor schakelen wij weer even over naar Hilversum 3. Een 43 jaar jongere Lex Harding. Kom er maar in.
4: Nieuw.
5: Komt de groep Dire Straits voor 4 concerten naar ons land. Maar tot die tijd moeten we het nog eventjes doen met de nieuwe single van de groep. Twisting by the Pool werd vorig jaar oktober al opgenomen met de nieuwe drummer Terry Williams. Mike Knopfler schreef het. En hij vertelde mij dat deze single voor de grap werd opgenomen om eens wat anders te doen. Vorige week op 21 in de tipparade. En nu weer 1 keer binnen in de top 40. Dat is zelfs de klapper van de week. En daar is Mark Knopfler best blij mee.
6: Hallo, this is Mark speaking from Dire Straits. Just saying hello to everybody. It's very nice to be here and I'm glad you like the record. That is the idea. So we'll see you soon.

0: binnenkomen deze week in de Nederlandse top 40 is van Dire Straits. De klapper van de week heet Twisting by the Pool. En de plaats staat met een stip nieuw op 20 in de top 40. En ik maak dus juist één niet geringe blunder. Ik noemde Mark Knopfler als zijn de leider van de groep Dire Straits. Maar dat moet natuurlijk zijn Mike Knopfler. Ten slotte is het een Engelsman. En in het Engels spreek je die K niet uit. Het is ook geen knijf als je een mens bedoelt, maar het is een knife.
1: Dankjewel voor het rechtzetten van deze blunder, Lex. We kregen inderdaad al brieven van luisteraars. En ook leuk om eventjes die altijd enthousiaste Mark Knopfler te horen natuurlijk, hè? Nee, Knopfler, ik weet het wel. Knopfler. Hey, boven de Dire Straits op nummer 19 vinden we een bijzondere plaat. Het is namelijk de Duitse band Bab. Afkomstig uit Keulen. En in het Keuls dialect betekent Bab papa. En hun hit gaat over de nacht van 9 op 10 november 1938. Nazi-knokploegen vernielden toen talloze Joodse winkels, bedrijven en synagogen. En door het vele gebroken glas op straat kreeg deze nacht de naam Kristallnacht. Oftewel Kristallnacht in het Keuls dialect. En in het nummer van Bab wordt ook gewaarschuwd dat men ervan bewust moet zijn dat het iedere dag weer kan gebeuren. En helaas gebeuren er anno 2026 nog altijd voor dit soort akelige dingen op de wereld.
2: Het kunt verder, dat is mij dat het klopt. Dat is een tijd in mij verhult. En je ruist niet ins Laut, manchmal klirrt het vertraut. Selten zo dat man direct durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht. In einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Game in Stem, Sirene, jet. Weil Entwarnung nur half so viel goss. Het ruist nach Christa.

0: In de eerste twee weken van 1983 stond het op nummer 1. You Can't Hurry Love van Phil Collins. Deze week in de negende week gezakt van 12 naar nummer 18.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Ja, tot 6 uur de hits dus. Terug op radio van 5 februari 1983. En je hoort ook nog op nummer 19. De snelste stijger van de week. Van 34 naar 19 met een dikke stip dus. De Stalnaag van Bab. En dan hebben we weer op nummer 17 André van Duin. Ja, de koning natuurlijk van de carnavalshits. De samba, ballen, samba, Willempie. Ik heb hele grote bloemkolen, flipfluitketel. Allemaal hits natuurlijk waarin we de afgelopen jaren flink in de Polonaise zijn gegaan met carnaval. En in de top 40. Maar dit jaar gebeurt er iets unieks. André staat gewoon met twee feestkrakers tegelijk in de lijst. We hoorden op nummer 24 al zandzakken voor de deur. Weliswaar als zijn alter ego Ome Joop. En op nummer 17 staat hij onder zijn eigen naam genoteerd met Gastelaadje. En hierin bezingt hij het verschil in carnaval vieren tussen het zuiden en het noorden van het land. Nou, eventjes allemaal in de Polonaise dan maar weer. Hier is hij, André van Duin.

Dat scoorde zijn eerste hit. Wham natuurlijk. Dit was deze Young Guns, Go For It. Meteen een top 5 hit trouwens ook. Maar nu zakken ze wel door de top 10 uit. Van 8 naar 16 in de 8e week. Mag ook wel. Daarvoor die carnavalsplaat van André van Duin. Gats de Wadier. Gezellig. En dit is op nummer 15 met Stip, Paul Carrick en I Need You. Top 30.

0: jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Nummer 14.

0: In België luisteren op vrijdagmiddag altijd naar de Hollandse zender. Naar de top 40. Met de plezantste plaatjes.
1: En zoals het maar net, het was nummer 14 gezakt van 7 Divine. De lekkere flamboyante Divine. En Shoot Your Shot. En daarvoor met stip op 15 Paul Carrick en I Need You. Het is de top 40 classic. En het is nog geen 5 uur zoals je op de klok ziet. Dus ik heb nog even wat tijd over voor iets uit deze lijst.
2: De tipparade.
1: Ja, want daarin zie ik een bijzonder plaatje staan op nummer 15 in die tipparade. Dat is namelijk een plaat uit een film, uit een soundtrack. En de film ging op 2 december 1982 in Nederland in de bioscopen draaien. En het is een enorm succes. En ik moet zeggen, ik heb hem laatst dus pas voor het eerst gezien, deze film. Ik had hem eigenlijk nog nooit gezien. Ik heb het over E.T. En het is best wel leuk met die pop natuurlijk. Die alien die dus uit de ruimte bij een gezin terechtkomt. Het is een aandoenlijke film en de soundtrack die werd dus ook uitgebracht in 2 versies die ik hier in de tipparadenlijst, namelijk door het Future World Orchestra en de originele versie van componist John Williams. En die draai ik eventjes tot het nieuws van 5 uur. Het flying theme dus uit E.T. als tip voor de top 40.

0: Music.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
0: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En dan gaat hij met het laatste uur van vandaag. Het spannendste uur. We tellen af naar de nummer 1. Is dat nog steeds Billy Joel en Goodnight Saigon? Of is het toch misschien wel geworden The Time Bandits, I'm Specialized in You? Die stond vorige week namelijk op nummer 2. En waar is die hoogste nieuwe binnenkomer van vorige week gebleven? Dat was Irene Cara en Fame. Die ga je natuurlijk ook nog horen dit uur. Het is allemaal hartstikke spannend. Nou, inmiddels heb je denk ik de lijst al wel voor je gepakt op top40.nl. Als je dat tenminste wil. Het meelezen van de lijst. En anders laat je het lekker over je heen komen natuurlijk. Want dit uur nog hits van, even kijken, Yabro en Peoples komt voorbij. Normaal komt ook nog voorbij dit uur. En ook nog René en Renato, die ex nummer 1. En daar is een bijzonder feitje mee aan de hand. Ze hebben een soort record te pakken, maar daar zijn ze niet heel blij mee hoor. Hoe dat zit, vertel ik straks. En even kijken, nou ook nog. Dit uur begonnen we natuurlijk met nummer 13. Met stip gestegen vanaf 21. Het waren The Cats en La Diligence. En dit was zojuist de eerste hit op nummer 12 voor de Nederlandse Lisa. En dat is Lisa Boré, zo heet ze volledig. En Break It Out, deze week met stip van 15 naar 12. En deze Lisa zullen we over 7 jaar dagelijks op televisie gaan horen. Vanaf 1 oktober 1990 zal zij namelijk te horen zijn in een bekende televisietune. Nou, misschien heb je nu al een vermoeden waar ik het over heb. Dat is deze.

natuurlijk, hè, de dagelijkse beslommeringen van de familie Alberts. Helen Helmink en Peter Kelder in goede tijden, slechte tijden. En dit is dus ook Lisa Boré die je hoort zingen, samen met Louis de Vries. En zij zouden zelfs met deze tune nog in de top 40 terechtkomen begin 1991. Nou, nog even een klein stukje van het refrein. Dan zing maar mee, hoor.

zeg het maar. Verdriet, hè, of niet? Ja, zie je wel. Dat vindt Veronica. En we tellen door met de lijst. Nummer 11 vinden we een plaat die twee plekken gestegen is, want hij stond vorige week op 13. Het is de laatste single van Earth, Wind & Fire. En even dansen op de vrijdagmiddag op Fall In Love With You. Me. Nee, Fall In Love With Me.

0: Classic.
1: Met een enorme stip gestegen van 21 naar... van 24 naar 10. Hard op weg richting de nummer 1, maar deze week dus nog niet. Het is Irene Cara en Fame. En daarvoor Earth, Wind & Fire, Fall In Love With Me. En op 9 blijven staan. Toch een beetje carnaval van normaal.
2: Frank Punnik.
1: En daar komt er nou van.

duo Yarbro en People's Hordy. Ze scoorden 2 jaar geleden in 1981 een nummer 2 hit met Don't Stop the Music. En deze tweede hit is misschien een beetje vergeten, maar toch ook een top 10 hit. Heartbeats gaat met een stip van 10 naar nummer 8. En een plekje erboven vinden we ook een stipnotering. Die stond vorige week namelijk op nummer 18. Die gaat hard de goede kant op. Het is de nieuwe single van Michael Jackson. En die heet Billie Jean.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic.
2: Prachtig, dit waren René en de Renato en Save Your Love. Gezakt van 3 naar nummer 6 deze week. En ze zijn de boeken ingegaan met een feitje waar ze niet zo heel trots op hoeven zijn. Het zou namelijk jarenlang de minst succesvolle nummer 1 hit uit de top 40 geschiedenis zijn. Ja, pas in 2006 mochten zij die titel afstaan aan Paniek in de Confettifabriek, de Sinterklaas nummer 1 hit van Coole Piet. Nou, dat Save Your Love maar heel even zo populair was, heeft misschien te maken met de Nederlandse versie die inmiddels ook al 4 weken in de top 40 staat en die deze week het origineel voorbij gaat. Je gaat hem zo meteen horen met stip op nummer 5. Maar eerst even een fragmentje van de radio uit 1983 uit die bewuste uitzending van vrijdagmiddag 4 Feb 83. Hilversum 3, Lex Harding en de top 40. En hij had altijd Wouter K. in de studio om de oplossing, de winnaars op te lezen van de radiorebus. Nou, even een klein stukje, een fragmentje van dat.
3: Wouter
4: K. Dat ben ik. We krijgen de oplossing van de radiorebus van vorige week.
5: Goed, de oplossing was de Jam. Misschien wel leuk om te vertellen, de Jam staat met 16 platen genoteerd in de Engelse top 100.
4: Ja, dat heb ik gelezen. Dat is ongelooflijk.
5: Ja, ik vind, ja. Daarom zeg ik het eventjes.
4: Weet je hoe dat komt?
5: Nee.
4: Ze zijn ermee opgehouden.
5: Ja, dat. En dan zijn ze allemaal opnieuw uitgebracht.
4: Het is al eens eerder voorgekomen, want ze hebben al eens eerder al die platen van de Jam uitgebracht. En toen stonden er een stuk of 10 in. Nou, nu hebben ze de hele zaak weer een keer gereleased. Ja, dit is waanzinnig. In Nederland zou dat niet kunnen.
5: Nee. Maar goed, de rebusuitslag. 10 opeens van Hans de Boy zijn gewonnen door Yvonne van Veenendaal uit Utrecht, René Burnhene uit Venlo, Monique Aarts uit Nederweert, Lieselotte Moet uit Groningen, E. ten Hopen junior uit Steenbergen en er nog iemand die E. van zijn voornaam heet, E. van Binsbergen uit Rietmolen, Jeffrey Ai Jung Kwai uit Hoogvliet ligt in Rotterdam, Hoogvliet Rotterdam, Monique Maslink uit Steenderen, Jury Pasman uit Millingen aan de Rijn en als laatste Christa de Groot uit Nijmegen. Zij krijgen een LP van Hans de Boy.
0: Tussen 3 en 6 presenteert Lex Harding de Nederlandse top 40.
2: Met nog een stukje van Wouter K. dus uit die uitzending. Bedankt voor het oplezen van deze winnaars van die schitterende LP van Hans de Boy. En Hans die horen we natuurlijk ook al in de lijst terug met zijn single Een Vrouw Zoals Jij, hè? Nou, dan door met de lijst. Nummer 5, ik zei het al, met stip gestegen die Nederlandse versie van Save Your Love. En die is van Willy en Willeke Alberti, vader en dochter. En dat heet dan ook Niemand laat zijn eigen kind alleen. Al was daar in 1983 nog wel verwarring over bij de stichting Top 40. Want in het gedrukt exemplaar heet dat plaatje dus Je laat je eigen kind niet alleen, zie ik hier. En verderop in het gedrukt exemplaar in de Nederlandse top 10 is daar nog een leuke variatie op. Dan staat er nog het woordje toch tussen. Daar heet het namelijk Je laat je eigen kind toch niet alleen. Nou, zo heet de plaat dus niet. Hij heet Niemand laat zijn eigen kind alleen. Zo is dat ook weer even de wereld uit. Dus deze week met stip op nummer 5. Willy en Willeke Alberti.

0: Het origineel van de Hughes Corporation kwam in 1974 niet hoger dan nummer 6. Dus wat dat betreft heeft Forrest het beter gedaan, want hij blijft deze week staan op nummer 4 met zijn versie van Rock the Boat. Dit is de Top 40 Classic. We zijn terug in 1983. Dit is de lijst van 5 februari dat jaar. En we zijn toe aan de bovenste 3.
1: Hier is de Top 3.
0: Met op nummer 3 geschreven door de broertjes Kip van de Bee Gees, Dionne Warwick en All the Love in the World.

0: Ze had wat mij betreft wel op nummer 1 mogen staan, hoor.
1: Maar nee, blijven staan op nummer 2. The Time Bandits en I'm Specialized in You. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
2: 5 februari 1983.
1: Mocht je nou alles nog een keer willen horen, kijk dan even op radioasmeer.nl/gemist. En ook vind je op de site in de programmagids welke Top 40 er volgende week vrijdagmiddag tussen 3 en 6 te horen zal zijn. En heb je zelf een lijst aan te vragen? Dat kan, ga dan eventjes mailen naar mij. Dat kan via frank@radioasmeer.nl. Nou, dan nog één keer te gaan natuurlijk. Dat is de nummer 1 van deze week. En dat is op verzoek van een aantal oorlogsveteranen geschreven, hè, dat nummer. Veteranen van de Vietnamoorlog, die plaatsvond tussen 1955 en 1975. En het gaat over de broederschap tussen de soldaten tijdens de strijd. En de belabberde nazorg die de soldaten kregen van de overheid bij thuiskomst. Nou, de platenmaatschappij was niet zo blij met deze plaat en was bang dat Amerika nog niet toe was aan deze kritiek op de Vietnamoorlog. En dat klopte. In de Amerikaanse hitlijst is het geen succes. Maar bij ons staat hij voor de tweede week op nummer 1. Het is Billy Joel en Goodnight Saigon.
3: Nummer 1.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babou maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: talk about.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
1: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
5: Thank God it's Friday. Met Frank Bunnik.

0: weekend.
1: Weekend!
2: Ja, de kurk is van de fles. Het is vrijdagavond. Het is vandaag 9 oktober 2026. Hartelijk welkom bij een splinternieuwe Thank God It's Friday.
3: Frank, zonder Walter.
2: Ja, die is er helaas niet, maar wie wel naast me zit?
4: Emilio Hernandez.
2: Hatsa, daar is hij. Hoe is het?
1: Ja, lekker, lekker. Ik heb er zin aan.
2: Goed zo, ik ook.
1: Nou,
2: helemaal vanuit Hilversum.
1: Sorry?
2: En vanuit Hilversum?
1: Het Utrechtse.
2: Ja. Het Utrechtse.
1: Ja. Ja, overal, ja, nee. Drukke tijden.
2: En wat gaan we vanavond doen, Emilio?
1: Feestje bouwen,
2: dat sowieso.
1: Lekker. Weekend, ik doe mee.
2: We doen mee. We begonnen deze heerlijke show met Sabrina en Boys. Nou, je favoriete Boys.
1: Boys.
2: Klinken nu uit je speakers.
1: En zo is het.
2: Zo is het. En onze andere favoriete boy.
3: Walter de Vries.
2: Die is er helaas niet. En dan hebben we natuurlijk nog een lievelingsboy.
4: Thierry de la Montagne.
2: Die zit in Frankrijk. Dus die gaan we even bellen in zijn thuisland.
1: In Frankrijk? Ik dacht zelfs dat hij in Griekenland zat. Die jongen is zo internationaal.
2: Zit hij nou
1: internationaal? Hoe kom ik daarbij?
2: Afgesproken dat hij in Frankrijk... Ja. Hij zou toch naar Frankrijk gaan?
1: Ja, dan gaan we die show verkopen. Maar, nou ja.
2: Hij was toch ook al met die avondvierdaagse liep hij ineens in Gouda?
1: Ja, die jongen die loopt ook overal. Zeven sloten.
2: Wat gaan we nog meer doen vanavond?
1: Soe of a kind? Ja. En altijd verdrietig dat Walter er niet is. Maar dat betekent wel dat ik aan zijn balletjes mag zitten.
2: Hij mag aan zijn ballen draaien.
1: Ja, dat vind ik toch altijd leuk. Ja.
2: Dat komt helemaal goed. Zet je nou thuis, wil je een plaatje aanvragen? Dat kan.
1: Dat kan zeker.
2: Bel even.
1: Of mailen, kan ook. Mailen.
2: Bel even aan, naar de deur hier.
1: Dat is ook... Het is druk trouwens.
2: Ja.
1: Het is druk.
2: Ja.
1: Nou ja, dat tezijde. Ondanks het gure weer. Ik denk dat iedereen bij elkaar is gaan radio luisteren.
2: Nou, laten we dat maar lekker doen.
1: Radio als meer. Bellen kan altijd. Dat kan op
2: 0297-325-858. Of mailen naar de studio.
1: Radio als meer.nl dan ook. Ja, die moest ik dan invullen.
2: Ja,
1: ik twijfel altijd. Ja. Vroeger hadden we die op de muur staan, weet je
2: Ja,
1: nog?
2: Dat is niet meer.
1: Nee, dat was speciaal voor mij, weet je dat?
2: Maar je kan het even met een stift erbij.
1: Ik weet niet of ze erbij staan. Net nieuw hier, hè?
2: Nee.
1: Nou, we moeten door.
2: We moeten door. Het is koud.
1: Muziekje doen?
2: Kruip lekker tegen elkaar aan. Your Loving Arms, zou ik zeggen. Billy.
1: Oh, hou me opschrijven.
2: Hier is Fred again. Een hele goede middag.
5: Goedenavond.
2: Goedenavond. It's Friday. And here...

0: Nou, we zijn pas net begonnen, maar nu al twee dikke ethisch classics op de radio. Sabrina Boys. Twee enorme boys had ze ook trouwens. Als je de videoclip kijkt. En dit was Paul Simon. Simon, hè? Hoor je hem? Paul Simon?
1: Ja, ja, ja. Oh, Paul Simon. Ja, zeker. Ja.
0: You can call me El.
1: You can call me.
0: Want jij bent, het is gebeurd, Emilio Hernandez.
1: Zeker. Ja.
0: Je bent al een tijdje in de lucht geweest, maar de luisteraars vragen natuurlijk af. God, hoe is het met Hernandez Junior?
1: Ja, met Chimones. Chimones Culermo.
0: Sí.
1: Roger.
0: Roger. Maar gaat goed?
1: De yoga. Nee, ja, gaat goed.
0: Ja, ja. Mooi.
1: Bueno. Nee, gaat helemaal goed. Helemaal leuk. En alle luisteraars, dank voor alle leuke berichtjes. Ja,
0: 9 kilo is hij inmiddels, hoorde ik.
1: Zo voelt hij. Zo voelt hij. Zo ver is hij nog niet. Maar nee.
0: Okay.
1: Nee, bij mij is er ook nog 3 kilo aangekomen. Jo. Dus ons gezin is in totaal 9 kilo zwaarder geworden. Ja. Nee, ja, gaat fantastisch. Helemaal leuk. Helemaal leuk.
0: Geweldig. Hoor je mij nog?
1: Nou, ik hoor jou...
0: Hallo?
1: Hallo? Ja, hallo? Ik hoor jou.
0: Ja, ik hoor jou niet.
1: Zitten we verkeerd aan de knoppen?
0: Oh, wacht, ik drukte op een ander knopje. Nee, dat is goed.
1: Ja, dat geeft niks. Nee, dat geeft niks.
0: Welkom bij deze show.
1: Oeh, hey. Oh.
0: Wat is er?
1: Radio 4 ging net uit de lucht. Misschien moet je dat knopje toch even...
0: Oh, sorry. Oh, ja.
1: Waar waren we? Allemaal leuk.
0: Allemaal leuk, punt.
1: Allemaal leuk.
0: Maar even, Emilio, ik kijk naar buiten. Het is meteen Bluff zong er al een tijdje terug over. Maar,
2: Oktober overvalt ons ieder jaar.
0: Het is meteen weer helemaal vreselijk,
1: ja,
0: hè?
1: Jeetje, ja, hij klinkt er ook niet heel vrolijk bij, hè?
0: Nee, en ik... Nee.
1: Maar dat gaan wij niet doen in deze show.
0: Dat gaan wij niet doen. Ik werd ook meteen verkouden. Meteen als een soort klap in mijn gezicht. Meteen die oktobermaand.
1: Ja, die slaat je om de oren.
0: Ja, die slaat me om de oren.
1: Het was meteen guur of onguur, dat weet ik nooit. Maar...
0: Vreselijk.
1: Ja. Vreselijk. Het is vreselijk. Dat is het, mensen.
0: Dat is het. Het is
1: maar vreselijk. Hier is het niet vreselijk. Kruip lekker tegen die radio.
0: Ja, maar jij moet niet te dichtbij komen, want dan word je ook verkouden. En moeten we niet hebben.
1: Nee, want dan neem ik weer mee naar huis.
0: Precies.
1: En dat moeten we niet hebben, nee.
0: We gaan gauw naar het volgende. Toverkind. Ja, is er al gestemd? Want er zijn dus mensen die stemmen zonder dat ze weten waar ze uit kunnen stemmen. Ben ik achtergekomen.
1: Ja. Is
0: dat
1: zo?
0: Vind ik gek.
1: Ja. Ik had de alsmeerder naar hoger ingeschat. Nee, ja. Lekker stemmen, mens.
0: Ja,
1: als je wil stemmen,
0: 2.
1: Tuurlijk.
0: Ik stem altijd op 2.
1: Dat is toch een vrij land. Ja. Je kunt gewoon stemmen. Dus er staat nu al iemand met 8,3% voor.
0: Ja, dat is toch bijzonder. Ja. Maar voor alle andere luisteraars die erop zitten te wachten, laten we even luisteren naar de keuzes.
1: Zit je er niet op te wachten, blijf toch luisteren. Is leuk voor ons.
0: En vandaag kun je kiezen uit 2 liedjes met de titel You Give Me Something.
1: En zo is het.
0: Let op, hier komen ze.
3: Nummertje 1.
0: Dat is de You Give Me Something van Jamiroquai. You. Ja? You give me something.
3: Oh. Something that nobody else has got. Oh. Nummertje 2.
0: En dat is de You Give Me Something van James Morrison. You give me something. Nou.
1: Ja, ik ga op... je vraagt het me niet, maar ik ga op Jamiroquai stemmen.
0: Jamiroquai, keuze 1.
1: Doe ermee wat je wil. Jij?
0: Nou, dit staat dus nu 50-50, want er had dus al iemand gestemd op keuze 2.
1: Nou, hier, trek ik hem meteen weer recht.
0: Dat is lekker.
1: Dat is fijn.
0: Wil je er thuis veranderingen brengen?
1: Doe lekker mee.
0: Mail naar het volgende mailadres.
1: Radio.
0: Studio.
1: At radio. Aalsmeer.nl. Zo internationaal zijn we.
0: Of bel gewoon, hè? Kan ook naar 0297-325-858. De lijnen staan wagenwijd open.
1: En appen kan ook, maar app dan gewoon even iemand wie je tijd niet gesproken hebt. Want,
0: ons in ieder geval niet.
1: Nee. We moeten door, denk ik.
0: We moeten zeker door.
1: Oeh, ja.
0: Lekker, hè? Is het ook familie van jou?
1: Het was een verzoekje.
0: Patrick?
1: Voor de hele familie hebben anders.
0: Oh. Woe!
1: Born to be alive, mensen.
0: Nee, zo is het maar net.
1: Here you go, Chimones.

0: miss wel vaak met de hoek.
1: Thank God it's Friday.
2: Yeah, baby.
3: Ja, hallo met Frank aan de microfoon. En naast mij zit...
4: Emilio Hernandez.
5: Emilio Hernandez.
3: En ik zit nog eens even het draaiboek een beetje door te lezen. Het is een vrij dun boek, dat wel. Maar het zit goed in elkaar.
2: Het was een goede vergadering ook.
3: Ja.
2: Een goede vergadering. Liep uit.
3: Maar... Het liep ontzettend uit. Maar en uit de hand ook.
2: Soms is dat oké ook.
3: Ja, dat was helemaal oké.
2: En af en toe mocht er ook gewoon even... Even wat gezegd worden. Dat is helemaal niet erg.
3: Nee, dat is helemaal niet erg.
2: Nee.
3: En het klinkt alsof het allemaal spontaan is, deze show, maar dat is dus niet.
2: Van A tot Z uitgeschreven.
3: Ja.
2: Van maar A tot Z. Ja, nee, sorry.
3: Maar we
2: ja,
3: hebben
2: ja,
3: wel een blokje tijd om wat te improviseren.
2: Improv.
3: Zit je thuis?
2: Improv. Ja.
3: Improv.
2: Dat heb ik hier ook in mijn draaiboek staan.
3: Ja. Bel dan eventjes naar het volgende nummer. Nu had weer nergens.
2: Lekker.
3: Is dat lekker?
2: Ja. Mensen, ik zit nog een bakje koffie. Ja, de kurk is eraf.
3: De kurk is eraf.
2: Maar
3: schrijf je telefoonnummer even op.
2: Ik hoef toch niet te bellen. Ik had toch zo naar je praat. Je hebt gelijk, mensen. Ik ben slecht voorbereid.
3: En het mailadres. Weet je dat inmiddels wel?
2: Het mail, ja, dames en heren. U kunt mailen. Kunnen ze ook niet doen. Maar we vinden het altijd leuk als je dat doet.
3: Ja.
2: En zo is het. Ik zal die mailbox zo weer eens even opengooien. En dat kan naar studio at radioalsmeer.nl, mensen.
3: Ja, je bent een snelle leerling.
2: Ja, nou, 2 jaar of zo.
3: Hey, ik zie in het draaiboek staan dat we nu weer tijd hebben voor nieuwe muziek.
2: De improv is op.
3: De improv is op, ja.
2: Tot zo van improv. Onze beste improv.
3: Dat is voor
5: nieuwe muziek.
3: Ja, dat zei ik. En eigenlijk is het niet nieuw, want het album is al een jaar uit, denk ik zo'n beetje. Bijna misschien. Maar het is van de zangeres Ray met een E erachter.
2: Ja, niet persoonlijk. Maar
3: nee, precies.
2: Die is bij ons in de huis Hernandez nog wel eens te horen
3: geweest. Ach, wat leuk. Ja. Met Where's My Husband en dergelijke.
2: Ja.
3: Nou, van hetzelfde album This Music May Contain Hope, zoiets heet het.
2: Sorry, Music?
3: This Music May Contain Hope.
2: Bis.
3: Daar staat een leuk plaatje op. Wat nu dus is uitgebracht als single zijnde. En dat is het vrolijke Joy. Nou, de titel zegt het al.
2: Nou, vrolijk.
3: En dat vind, nou ja, laten we het gewoon draaien, toch?
2: Dat lijkt me wel.
3: Lekker fris plaatje dus van Ray.
2: Gooi hem erin.

0: We'll get back to you.
1: We'll get back to you. Dit was een klassiekertje van De La Soul uit het begin van de jaren 90. En deze geweldige show.
2: Frank, zonder Walter.
1: Ja, Walter is er niet, maar wel Emilio Hernandez. Goedenavond, mevrouw.
2: Goedenavond.
1: En dit was dus een oudje, maar ze komen dus met een nieuw album, heb ik vernomen, van Emilio hiernaast mij. Klopt dat?
3: Dat klopt zeker. En dat vind ik toch wel leuk, want ik vond dat toch altijd wel lekkere muziek. Ja. De 30th Year University. Dus ze doen alweer 30 jaar mee. En dan wil je natuurlijk weten hoe dat album heet.
1: Ja, heel graag.
3: Ja, en dat is het leuke ook van deze show. Dat ga ik dan nu even live opzoeken.
1: Wat goed.
3: Ja. De La Soul, hè? Nou. Greatest Hits. Nee.

0: strategie.
1: Nee, mensen, dit is ook live radio gewoon. Ja, god, dan, ik nee, zit helemaal in de papieren. We hebben tijd, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, wat stom. Ik had het net nog...
0: Ik had het net paraat. Nou ja.
1: Stakes is high. The stakes is high. Ja. De La Soul. 30th anniversary. Nou.
0: Ja, en, leuk.
1: En dat is wel leuk. Het eerste nummer is een intro.
0: Ja.
1: Ja. En nou ja, er komen allemaal... Maar het is nog niet uit dus. Dus dat is wel leuk. Maar
0: wanneer komt het uit?
1: De 23ste.
0: Oktober.
1: Ja, zeker.
0: Nou. Ja. Dat is zo voor,
1: 13 dagen.
0: Ja.
1: En, aangezien het is nu 9:50, 13 dagen, 3 uur, 19 minuten en 37 seconden.
0: Toch, dat draaiboek weer.
1: Als hij toch wat opzoekt, dan zoekt hij het ook wel op. Hè. Ja, dat is...
0: Gaan we...
1: Ik ben heel benieuwd daarna dus.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou, dan komen we misschien tegen die tijd een nummertje van de LP draaien.
1: Ja, dat is helemaal leuk.
0: Dat
1: ja,
0: is helemaal leuk. Ja. Hey, zo meteen is het natuurlijk 8:15.
1: Ik ga het wel luisteren, denk ik, hoor, dat nieuwe album.
0: Dat is goed. Ja. We beginnen bij het intro.
1: Ja. Ja.
0: Dat is track 1.
1: Ja.
0: Sexy bewegen, ben ik klaar voor zo meteen?
1: Dat is zo trouwens.
0: Vijf minuutjes, hè?
1: Nee, en ik zag ook een nummer dat heette dan... slaat dan toch een beetje terug op.
0: Ja, we moeten door, Emilio Heilandes.
1: Sexy bewegen kan altijd, mensen. Sexy bewegen 9:15. Dat is al over 4 minuten.
0: Dan hebben wij nog tijd voor een lekker klassiekertje... waar we op zijn minst al op kunnen volwarmen, denk ik zo.
1: Dat lijkt mij ook.
0: Dat is het heerlijke plaatje See You When I Get There. Leuke spellingsgrap. Ja. Van de heer Lou Rawls.
1: Nou, ik heb er zin in. Oh. Lekker dansen, mensen.
0: Oh. Lou? Zeg eens wat.
1: Dans is leuk.
0: Lou. Hoe? Lou.
1: Lulu.
0: Lou.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today. Because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go.

0: been on my mind. I can't go without you, darling, by my side. I'll see you when I get there.
1: Oh, Lou. Oh, Lou, zal ik jou eens even lekker... Dit was 1977, Lou Rawls. And see you when I get there.
2: Ja, mensen.
3: Sexy bewegen.
4: Sexy bewegen.
3: Mm. Om kwart voor negen.
4: Om kwart voor negen.
5: Oh la la.
1: Oh la la la. En we zijn heerlijk warm gedraaid op deze Lou Rawls.
2: Dat lijkt me wel. Ja, mensen, dat weten jullie niet. Maar als Frank gaat staan in de studio, dan weet je het.
1: Ja, ik ben gaan staan.
2: En in het eerste uur.
1: Ja, nou, dan weet je wel wat het is, ja, namelijk. Ja. Kwart voor negen.
2: Nou, precies. Hartstikke leuk. We zijn officieel nu een paar seconden te laat.
1: Maar nou, ja, goed.
2: Hallo. Sexy bewegen kan altijd.
1: Ja, waarom? Mm. En ik weet niet
2: wat ben jij nu aan het doen? Oh, sexy bewegen. Oh, ik toevallig ook. Ja. Oh.
1: Hey, Emilio.
2: We samen sexy bewegen.
1: Lekker eventjes misschien, als we dan toch even

0: jij hebt niet de beste zangers gezien, hè, afgelopen seizoen.
1: Net gemist.
0: Ja, nou, dat
1: het hele seizoen trouwens.
0: Ja, nee, dat is helemaal prima. Ja. Maar daar zat dus Busy in. Dat je denkt, nou, het was niet, ja, misschien, ja, de beste zanger.
1: Hij was niet zo druk.
0: Maar die heeft een... En Clouseau, onze zuidenburen.
1: Ja. Die bestaat ook nog.
0: Die bestaat ook nog. Ja. En zij hadden natuurlijk een nummer, Anne. Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
1: Nee, zelfs de hoeders van de wet.
0: Ja, dat is, dat is, daar gaat ze dan in.
1: Sorry, andere. Ja.
0: Maar Busy heeft daar zijn eigen versie van gemaakt. En van Anne. En daar kunnen wij behoorlijk op... wat je wil eigenlijk.
1: Ja, sexy beweging. Ja, Busy, bij van de beste zangers.
0: Ja.
1: We waren altijd zo'n underground radio-station. Ja.
0: Nou ja.
1: En nu weer. Ja, dat moet ook gewoon kunnen,
0: moet
1: toch?
0: Moet ook gebeuren.
1: Nou, mensen, sexy bewegen zou ik zeggen.
2: Sexy bewegen.
3: Sexy bewegen.
2: Om 9:15.
3: Om 9:15. Allah.

0: bent hebben die hier.
1: I just wanna dance. Nou, dat doen wij hier. En jij thuis ook waarschijnlijk. Op deze heerlijke plaat van Assault. S-A-U-L-T. Voor de meeste schrijvers thuis. En daarvoor sectie bewegen om 20:15 op Busy en Anne. En laten we nog eens even luisteren naar de Tour van Kuit.
2: Oh, ja. Ja? Nou ja, die Busy, dat is ook de fine fleur van de Nederlandse popmuziek.
1: Ja, ja. Echt een geweldige zanger. Ja. De Tour van Kuit is You Give Me Something. Dit zijn de twee plaatjes waar je uit kan kiezen.
3: Nummertje 1.
1: You Give Me Something van Jamiroquai.
4: You give me something.
3: Nummertje 2.
1: En dat is You Give Me Something van onze James Morrison.
4: You give me something.
3: Doe
1: nou, hoe is het met de tussenstand?
2: Ach, hoe heet je?
1: Kom, ik ben een helft je naam kwijt.
2: Geeft helemaal niks. Jamiroquai.
1: Ja.
2: Gaat toch iets aan de lead.
1: Oh,
2: maar
1: goed.
2: Het is 56%, dus het hangt er een beetje om.
1: Ja.
2: Dus sowieso heeft elke stem invloed. Maar het is kantje boord. Dus go for it.
1: Spannend.
2: Go for it.
1: Oké, spannend. Om 9:30 hoor je de winnaar helemaal. We gaan eens even kijken, contact zoeken met Frankrijk. Want daar schijnt hij te zitten.
3: Thierry de la Montagne.
1: Zijn nummer is ingetypt. We gaan hem nu bellen.
2: Spannend, mensen. Ja, er wordt verbinding gelegd met Frankrijk. De technicus hier, die drukt nog even een plugje erin. Ja, volgens mij moet je die grote jack in die... Ja.
1: Nou.
2: Nee, ik had de centrale aan een lijn. Die hebben ons, als het goed is, doorverbonden naar Frankrijk. Oh, halen we nu weer radio...
1: Oh, hoe ga...
2: Halen we nou weer radio 1 uit de lucht? Nee, ja, Thierry. Nou. Thierry. Hij zit onder speeddial, mensen.
1: Nou.
2: Oh, dat hoorde u ook
1: ja,
2: denk ik.
1: Nee, er gebeurde iets geks.
2: Zijn nummer is gedraaid, getypt en onder de speedpedaal ingedrukt. Toch gaat hier en daar wat mis.
1: Even kijken, ik zoek hem nog eventjes.
2: Zeker. We zoeken hem er even bij.
1: Thierry de la Montagne, daar komt hij. 06, typ maar even mee thuis.
2: Schrijf maar even mee thuis.
1: 06.
2: 8. 7. Thierry.
1: Cool.
2: Had ik nou gewoon het verkeerde nummer ingetikt dan?
1: Nee, toch? Nee, maar hij doet dit gewoon niet.
2: Heeft die verdraaide Thierry hem uitgezet?
1: Heeft hij een ander nummer genomen?
2: Heeft hij de benen genomen? Zien we hem nooit meer terug?
1: Dit is toch vreemd?
2: Leeft hij nu als halfgod in Frankrijk? Of als god?
1: Nou ja, hoe kan dit nou?
2: Oh. Ja, dat ziet hij niet. Is... Maar dan gaat hij nu ook beeldschermen op zwart.
1: Nou, misschien moet hij ons even bellen.
2: Ik vind het spannend.
1: Ja.
2: Thierry, we weten dat je luistert.
1: Ja.
2: Bel even in.
1: Ja.
3: Thierry de la Montagne.
1: Ja, dat toch.
2: Alles voorbereid. Alles voorbereid.
1: Alles staat helemaal klaar.
2: Ja, nu loopt het hele draaiboek in de zoek.
1: Ja.
2: Nou, kunnen we die ook weer weggooien. Ja, we hadden 3 minuten en 5 seconden met hem willen bellen, mensen. Dus tot die tijd. Ga even achterop.
1: Schenk even een glaasje rood in of zoiets, hè?
2: Rouge. Of moeten we dan nu al even door naar de Italiaan? Wat hadden we klaarstaan?
1: De Italiaan? Nou, ik had nog een Frans plaatje klaarstaan.
2: Oh ja, ja maar ja, dat, ik denk dat we het verschuiven. Oeh la la. Ja.
3: Auw.
2: Thierry, we missen je.
1: Ja.
2: We willen met je langs de Seine lopen.
1: La Tour Eiffel. Ja, moeten we even appen dat hij even belt ons, of niet?
2: Is dat gek? Hij luistert toch?
1: Ja, dat is wel waar.
2: Want dat is wel een leuke, mensen. Radio Aalsmeer is overal ter wereld te beluisteren.
1: Dat is waar.
2: Via
1: welke website?
2: Als men internet heeft. www.radioaalsmeer.nl. Ja.
1: Ja.
2: Nou, Thierry, we wachten op je belletje.
5: Deze nugget, ja.
2: Je t'aime, Thierry.
1: Moeten we anders gewoon naar het nieuws gaan, want ik heb niks klaarstaan.
2: Nee,
1: wat gaan we zo meteen draaien?
2: Hij gaat toch... ik dacht dat we Pino al hadden.
1: Pino?
2: Maar,
1: die zoek ik dan even op tijdens het nieuws. Pino Dungio bedoel je?
2: Ja, dat is toch een van onze favorietjes.
1: Of bedoel je dus, Pinocchio? Met Pinocchio.
2: Bestaat dit?
1: Bestaat zeker.
2: Oké. Nee, en we hadden nog wel meer op het draaiboek. Maar ja, zoals jij weet, in deze toch nog wel vrij nieuwe studio, ben ik mijn, mijn alles ben ik even kwijt, zeg maar. Want dat ligt naast jou nu, zeg maar.
1: Ja, dat is vervelend.
2: Oh, je laat me ook gaan hangen. Nee, nou, heel goed. Thierry, nog één keer het nummer.
1: Kijk, we kunnen dus heel even tot het nieuws Pinocchio draaien. En dan gaan we na het nieuws Pinocchio draaien. Vind je dat goed?
2: Pinocchio met Pinocchio?
1: Ja.
2: Ik weet niet of ik dat een goed idee vind.
1: Het is nog één minuut.
2: Ja, nou ja, oké. Okay. Is dit een hit geweest?
1: Ja.
2: Wel leuk.
1: Dat is leuk.
2: Ja, dat is zo'n vergeten pareltje.
1: Ja. En daar zijn wij dan weer voor, hè? Van Thank God It's Friday.
2: Thank God It's Friday. Ook voor de vergeten parels.
1: Open die stoffige dozen.
2: Ik kom er al lekker in, hoor.
1: En mijn neus zo meteen naar het nieuws. Met Pino Danjo en Macqualidea. En hopelijk Thierry aan de lijn.
2: Snap je?
1: Moeten we Walter even bellen straks?
2: Dit zie je niet. Omdat Pinocchio zo aan die touwtjes hangt.
1: Ik snap het.
2: Ja. Yeah. Oh, we gaan in tempootje hoog.
1: Dat tot zo, hè.
2: Het nieuws. Thierry, als je nu belt...

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
4: Thank God it's Friday met Frank Bunnik.

0: Dit is Radio Aalsmeer.
1: Ja.
0: Frank Punnik.
1: En... En natuurlijk Emilio Hernandez, wilde ik zeggen. Leuk dat je luistert. Yes. We hebben zojuist een vreselijke ontdekking gedaan.
2: Ja, we hebben de rekening niet betaald.
1: We hebben de rekening niet betaald. We zijn dus onbereikbaar in de studio. Dus de enige mogelijkheid om ons te bereiken is eigenlijk via de mail. Of ja. Kom even langs.
2: Of kom even langs.
1: Kom even langs.
2: Dat kan natuurlijk ook.
1: Zouden wij wel gezellig vinden.
2: In de oude veiling. Ja, dat is beren gezellig eigenlijk. Ja. Ja, doen we een drankje samen.
1: Ja.
2: Nou, helemaal leuk. Ja, ik weet niet, maar zo. Ik weet niet wie de telefoonrekening moet betalen bij, bij de Aalsmeer.
1: Misschien wij wel, maar daar weten wij niks van.
2: Oeh, ja, dan is dat een nieuwe taak. Ja. Wij deden toch altijd de vaatwassen?
1: Ja.
2: Nou, ja.
1: Maar die ruik ik ook hier. Dus dat, dat gaat ook iets mis.
2: Misschien hebben ze gedacht... Eerst
1: de vaatwasser, dan de
2: dan moeten ze bellen. Ja, precies. Precies. Ja.
1: Goed.
2: Voor de kijkers ook slecht nieuws.
1: Ja, ook de camera's werken ook op een of andere manier niet.
2: Nee.
1: Oh, wacht even.
2: Ik wacht hier, oké? Okay? Laat het los.
1: Okay. Ja, het werkt niet. Wat wel werkt is het draaiboek.
2: Ja, zeker.
1: Wat hebben we dit uur nog? Wat nieuwe muziek, denk ik. De uitslag van de Tour van Kijk om 9:30.
2: Niks is meer zeker.
1: We gaan eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Dat zijn een aantal leuke personen, kan ik je vast vertellen.
2: Ja, Rick. Rick is jarig.
1: Welke Rick?
2: Ja, Rick stuurde een mailtje.
1: Ach.
2: Die is jarig.
1: Dus de mail doet het wel.
2: En ik dacht, die wil een nummertje horen.
1: Namelijk?
2: Blurred Lines wil die horen. Nou.
1: Van Robin Thicke.
2: Ja, van Robin Thicke. Van Robin Rick. Robin Rick, deze is voor jou. Gefeliciteerd,
1: maatje. Hij stond helemaal klaar. Lekker. Waar is die geworden? Rick, waar ben je geworden?
2: Rick? Hoe oud ben je? Ja, vermeld de mail niet. Rick, mail nog even, want bellen kan niet.
1: Nee. Studio@radioaalsmeer.nl.
2: Ja, dacht

0: and Night.
1: Lekker, dit was Kid Cudi en de Krugers en het heerlijke Day and Night in Thank God It's Friday. Frank Panik. Nou en of, en wie hier naast mij zit met een pils in zijn hand.
2: Emilio Hernandez.
3: Lekker sebessaatje.
1: Ja. Heerlijk. En Thank God It's Friday, 9:15. En we moeten eens even kijken volgens het draaiboek naar de jarigen van vandaag.
3: Rick is 28 geworden.
1: 28, Rick, van harte.
0: Gefeliciteerd.
1: Namens ons allemaal.
3: Precies. Ja, leuk dat je dat nog even stuurde.
1: Ja, Rick, hartstikke leuk. En wie ook jarig is vandaag, iets ouder is zij geworden, Georgina Verbaan.
3: Oh, ja, ja zeker. Heeft ze ook nog een ding, moppie gezongen?
1: Ja,
3: natuurlijk.
1: Als haar typetje in Costa was dat, hè? Ritmo.
0: Ik weet het niet meer.
1: Ja, gaan we niet draaien.
3: Sorry.
1: Maar Georgina, 47 is geworden, desalniettemin van harte.
0: Gefeliciteerd!
3: En zo is het.
1: En zo is het in wie ook jarig is vandaag, maar al is overleden in 2018. Dus we kunnen haar niet meer live gefeliciteerd zeggen.
0: Gefeliciteerd!
1: Dat is Frans Gall, ken je Frans Gall?
3: De Gaulle? Dat was een Franse generaal, de Gaulle.
1: Oh, nee, dat is Charles de Gaulle.
3: Ja, dat is de Gaulle.
1: Ja.
3: Nee, dit is de vader.
1: Dit is Frans Gall van de Gall en Gall.
3: Van de Gall?
1: Ja.
3: Van de Gall en Gall.
1: Ja, dat denk ik. Zo schrijf je het.
3: Ja, oké. Okay.
1: Maar dit is er.
3: Nou.
1: Oké, nou even een klein stukje hoor.
3: Oh ja.
1: Ella,
3: ja,
1: Ella.
3: Ja, ja.
1: Nou, ze zou dus vandaag, als ze nog had geleefd, 79 zijn geworden.
3: Van wie was dat de remix, de cover ook alweer?
1: Van Kate Ryan.
3: Ja, dat is
1: meer jouw tijd, hè?
3: Frank allemaal uit zijn hoofd.
1: Maar goed, is Frans Gall van harte gefeliciteerd. En hebben we nog een hele leuke jaar. We moeten
3: drinken er een op je, Gall.
1: Ja, dat is... als ik dit laat horen, dan denk ik dat jij meteen wel weet over wie dit gaat. Hij is vandaag 79 geworden. Het is een Nederlandse presentator van de volgende show. Ja!
3: Moet ik de trap af?
1: Nou, maar wie is het?
3: Is dit Ron? Ron?
1: Nee.
3: Ta-da-da-da-da. Nou, help me eens even dan.
1: Nou, ja,
3: thuis weet iedereen het dus.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ik durf het.
4: Alweer 4400. Oh, wordt er nog een 4000? Nee, net te voorbij, 600.
3: Willem Druijs, nee.
4: Willem heb ik ook, prima.
1: De V van Willem.
4: Prima.
1: Willem. En Leontien. Ja, laat maar zien.
5: Ja, prima.
1: En Gaston, wat zijn de prijzen? Het is het Rad van Fortuin met Hans van der Tocht.
3: Hans van der Tocht. Ik denk al, ik voelde een rilling, maar het was Hans van der Tocht.
1: 79.
3: Ja, ja.
4: Weet je hoeveel er weer staat voor je? Dat is niet te geloven. 5000 gulden gaan we gauw.
3: Nee, Hans van der Tocht opent wel een luikje. Maar had hij niet later nog een of andere talkshow op Nederland 1, 2 of 3?
1: Dat weet ik niet.
5: 1200 droogautomaat.
3: Ja, droogautomaat. Oh, dan moest je raden wat. En als je het dan het dichtst bij zat of goed zat. En dan was dat dan ook dat op het eind die lopende band voorbij kwam.
1: Andere show weer. Nee, dat was iets anders.
3: Mensen, 75 jaar televisie. Maar u zit nu op de radio, dus we gaan door.
1: Nee, we luisteren even naar Hans van de Tocht.
4: 50 gulden.
3: Nou, kon je voor toen avond voor stappen.
5: Espresso koffiezetapparaat.
4: Espresso koffiezetapparaat voor 330. Dan blijven er nog 2 tientjes staan. Daar krijg je de waarde voor. En Gaston.
1: En nu komt Gaston.
4: Beauties van prijzen voor Claudia.
6: Claudia, het gaat maar door. Hou nog even
3: vol,
6: meid. Die zijn je prijzen. Luister, jij kunt je gasten nu echt verwennen met het compacte.
3: Die zag waarschijnlijk toen gewoon hetzelfde uit.
1: Ja, kaal.
6: Koffie en espresso zetten. Maar ook als iemand een kopje cappuccino wil, is dat een fluitje van een cent. En je zult er spijt van krijgen dat je niet eerder hebt gekocht. Windkracht 8 of windkracht 9. Laat het regenen dat het giet. Want al je kostbare kleding wordt uiterst zorgzaam behandeld in deze elektronische droogautomaat. En wat ik zeker moet vertellen, is dat deze superstille jongen ook al je spullen heerlijk fris kan luchten.
1: Dat is toch fantastisch?
3: Dat is heerlijk.
1: Maar goed, we moeten door. Hans is jarig, gefeliciteerd. En ook John Lennon die is vandaag zou jarig geweest zijn.
3: Het is de geboortedag van.
1: 86 zou hij zijn geworden, maar hij is in 1980 doodgeschoten door een fan.
3: Ja. Ja, dat klinkt toch ook... opeens ben ik bang om naar buiten te gaan. Zo.
1: Ja, dat snap ik. Hij is ook even 41 geworden, geloof ik. 40. Dus ja, je bent wel aan de beurt.
3: Zeggen,
1: je bent aan de beurt.
3: Godverdorie,
1: maar ik dacht toch misschien een plaatje van de Beatles.
3: Ja, best een aardig beetje, toch?
1: Ja, vind ik
3: en
1: wel.
3: En wat doen we dan? Birthday.
1: I saw her standing there.
3: Oh, nou ja.
1: Hij loopt al.
3: John, take

0: Ja, het is dat de telefoon het niet doet. Anders hadden we waarschijnlijk nu belletjes gehad van... joh, van jongens, wat is dit voor lekkere jaren 80 classic die ik helemaal niet ken. Nou, dat klopt, want het is splinternieuwe muziek dit. Het is Hot en Freddy, een touch touch. En als je iemand wil aanraken, eventjes consent vragen natuurlijk. Want anders
1: dat
0: is het al
1: gauw...
0: Dat moet je natuurlijk niet hebben.
1: En zo is het.
0: Zo is het. Heerlijk. Ja. Zo om 5 minuten voor 9:30 in deze schitterende show.
1: Het gaat hard, hè? Het gaat
2: Frank Bunnik.
0: En hier naast mij zit hier nog steeds Emilio Hernandez.
1: Oh, niet die jungle?
0: Ja, die had ik even niet klaar. Maar wil je dat?
1: Ja. Nou ja,
0: dat kan.
1: Dat staat wel in mijn contract.
0: Wil je dan
1: elke keer aangekondigd?
0: Wil je dan Emilio 1, 2 of 3 horen?
1: 3.
0: 3. Nou, dat is helemaal
1: mensen, geen... dit is Emilio 3.
3: Emilio Hernandez.
1: En wat is
0: 2
1: ook alweer dan?
0: Ja, nou, zo makkelijk gaat dat. Dan eentje ook. Maar even achter. Dit is eerst 2.
2: Emilio Hernandez.
1: Oh ja, die is iets serieuzer, hè?
0: Ja. 1, ook nog even doen?
1: Ja, laten we doen.
0: Dat is deze
3: mensen. Emilio Hernandez.
0: Dat is gelijk.
1: Het verschil tussen 1 en 3 is natuurlijk.
0: Het verschil tussen 1 en 3?
1: Ja. Is minimaal, of niet?
0: Dit is 1, nog één keer.
3: Emilio Hernandez.
0: En dit is 3.
3: Emilio.
1: Oh ja, er zit Emilio.
0: Ja,
1: Emilio,
0: er zit nog een man bij. Ja,
1: ja, daar roept nog een fan. Ja, nou, leuk. Goed, lekker lang naar mezelf geluisterd.
0: Ja, heerlijk. Ja,
1: ja. Waar zijn we?
0: Ja, we zijn
1: het boek er eens bij.
0: We moeten nog even luisteren naar de Tool of Kind. Want mensen kunnen nog 2 minuten stemmen. Dit zijn de keuzes waar je uit kan kiezen. De titel is You Give Me Something. En dit zijn de keuzes, hè?
3: Nummertje 1.
0: You Give Me Something van Jamiroquai. Ja.
1: Give me something. Oh, dat roep ik dan altijd vroeg.
3: Nummertje 2.
0: En dat is You Give Me Something van James Morrison. Nou, stemmen kan dus nog heel even. En zo meteen de winnaar met de meeste stemmen helemaal. Wie gaat er voorop, Emilio?
1: Ja, voordat we lekker naar de Black Eyed Peas gaan. Roos vindt Jim Morrison fantastisch. Maar Jamiroquai loopt voor. Eerste Black Eyed Peas.

0: Mag ik zeggen dat wij een heerlijke show aan het neerzetten zijn vanavond?
1: Ja, natuurlijk mag dat.
2: Dit is Radio Aalsmeer. Frank Punnik.
0: Ja, en ik zit hier niet alleen. Ik heb ook iemand bij me.
2: Emilio Hernandez.
3: Emilio Hernandez.
0: Dit was Emilio 2 dan weer. 2, ja.
4: Ja. Ik heb ook het gevoel dat vanavond wel eens een goede avond kan worden.
0: Ja, precies.
4: Yeah. Ja. Ondanks dit weer, mensen, blijf lekker thuis hierna nog even lekker luisteren.
0: Ja, precies. Want dan slaap lekker uit morgen, want het wordt
4: want
0: morgen
4: is het ook dansen.
0: Weer.
4: Of ga nog even lekker dansen in de praam.
0: Of een ander etablissement natuurlijk. Waar
4: ja,
0: van
4: uiteraard.
0: De
4: uiteraard. We hebben geen sponsor die
0: nee, zometeen natuurlijk nog Harmonic Regatta met Fresa Vivace.
4: Dat is ja, daarom.
0: De moeite waard.
4: Je kunt ook
0: lekker
4: gewoon lekker thuis blijven dansen. Het weer is toch slecht. Blijf lekker thuis.
0: Daarom. En we zijn inmiddels al 3 minuten te laat.
4: Voor wat?
0: Voor de uitslag van de Two of a Kind.
4: Oeh, en nu?
0: Nu draaien we hem iets later.
4: Ja, precies. Doen wij eigenlijk ook niet zo moeilijk over.
0: Wat vers van de pers. De laatste stemmen komen nog binnen. Voor de moeite nemen we ze nog mee.
4: Ja. En Roos. Roos vindt dit dus een heel mooi nummer. Van Jim. Had ik dat al
0: Jim
4: gezegd?
0: Jim Morrison.
4: Ja, dat zei ik, hè?
0: Ja.
4: Het Roos.
0: Maar Jim is van de Doors. En James, die...
4: Oh ja, ik vind de Doors ook wel beter. Ja. Ja. De Doors is goed. Ja. James is gezeik.
0: Ja. Moet iets van de Doors draaien zo meteen?
4: Nee, Oeh.
0: Hello, I love you. Won't you tell me your name, bijvoorbeeld?
4: Deanne, my only friend Deanne.
0: Ja, dat is wel grimmig. Ja, dat is wel goed. Misschien als laatste plaat.
4: Ja, het duurt ook wel 8 minuten of zo.
0: Ja, ik heb een kortere versie.
4: Nee, misschien... niet Light My Fire, maar...
0: Riders on the Storm.
4: Riders on the Storm. Ja, de Doors hebben we... LA Girl...
0: Maar goed.
4: Ja. Rose Street, ook een goed nummer.
0: Oh, ja, dat volgens mij is
4: winnaar. Jamiroquai heeft gewonnen. Ja, leuk. Lekker dansen. 64,2%.
0: Ha! Zo, dat is nog wel moeite.
4: Rose, blijf luisteren. Zet hem daarna zelf even aan.
0: Rick, met je feesthoedje. 28. Hey,

0: het gaat dus niet. We zijn niet te bereiken via de bel.
1: Nou, moet je even aanbellen.
0: Ja, aanbellen kan inderdaad wel, mensen. Dit was H en R&B Ring My Bell. Met een klein stukje Anita Ward.
1: Dank voor de administratie, Frank.
0: Ja, nee, precies. Dat willen de mensen thuis weten. Want die schrijven mee, hè?
1: Ja, ze zijn er nog, hè?
0: Ja.
1: Gelukkig zijn ze er nog.
0: Ja, de meeschrijvers.
1: Mensen meeschrijven, ja. Rondje 4:10.
0: Ja. Ja, het is 21:40. Dat betekent dat het tijd is voor de 90s Dance Classic. En misschien ga ik nu de meeschrijvers thuis, dezelfde meeschrijvers als waar we het net over hadden, boos maken. Want dit is Randje 2000.
1: Randje 2000.
0: Ja, dus het kwam uit eind 99. Dus het was aan het begin 2000 een hit.
1: Ja, ja.
0: Moet ik even staan, want ik zie jou niet zo goed.
1: Ja, de eeuwige discussie. Ja. Is het wanneer het een hit is? Of wanneer een...
0: Ja, moeilijk.
1: Nou, hè?
0: Maar de puristen onder ons, en die luisteren, dat weet ik. Die,
1: potato, tomato.
0: Ja. Hè? En het is een beetje een plaatje. Ik moest eraan denken, omdat wij als eerste dit uur Pino draaiden.
1: Ja, ja, ja, ja, Pino.
0: En zij hebben dankbaar gebruik gemaakt van die heerlijke plaat van Pino.
1: En waarom ook niet eigenlijk?
0: Ja.
1: Waarom ook niet?
0: Ken je het nog? Het is Madison Avenue en Don't Call Me Baby.
1: Ik zal je geen baby noemen. Kijk, ja, zeker okay. Ken ik dat nog. Zeker ken ik dat nog. Lekker dans.
0: Ja, toch?
1: Lekker dans.
0: Zullen we het maar gewoon doen?
1: Gooi die heupjes los.
0: Nou, dan komt ie. Thank God it's Friday. 90s Dance
1: Classic. Mm. Nee, ik voel hem al wel hoor.
0: Mm. Hoi.
1: Ah.
0: Balla.
1: Hé, hey, jij daar.
0: Balla.
1: Hé. Hey. Let op hoor, zodanig haal ik die handen uit mijn zak. Gaan die heupen ook los. Oeh ja, ik voel hem al.
0: Balla. Ah.
1: Mm. Oh. Misschien ga ik voorzichtig even die dansvloer op.

0: Kiss.
1: We kwamen tot de vreselijke ontdekking dat wij volledig iets gemist hebben in het draaiboek. Emilio, dat gaan we nu rechtzetten.
0: Ja.
1: Dan.
2: Vandaag op
0: nummer 1.
1: Je zat al de hele tijd die ballen warm te draaien van Walter, maar het kwartje viel niet bij me. Sorry.
0: Nee, ja, het is, maar die show ging zo lekker.
1: Ja,
0: te lekker. De mensen zitten zo goed te dansen. Het is zo'n feest.
1: Te lekker, ja.
0: Ja, ja.
1: Goed, we gaan vandaag op nummer 1 doen. Het is 9 oktober en ik zal eens even een kleine voorlezen wat er zo al op nummer 1 stond in het verleden.
0: Ja, doe eens.
1: Vandaag in 1968 bijvoorbeeld, de Beatles, Hey Jude op nummer 1. Wat ook leuk was in 1975 vandaag. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen.
0: Ja,
1: Alexander
0: zeker,
1: Kunt.
0: Zeker.
1: Vandaag in 1981 het gezellige Why Tell Me Why van Anita Meijer.
0: Oh, en als ik heel, ja, een beetje onorthodox en we lopen al, het gaat helemaal mis.
1: Ja.
0: Maar vandaag op 9 oktober weten we, Rick is jarig.
1: Ja.
0: En Rick stuurt een fotootje, hier zit het er ook lekker in. Nou, ik zie Rick en nog twee andere boys, die ik denk dat die lekker aan het dansen waren.
1: En
0: we
1: hij
0: moeten
1: is
0: door.
1: 28 geworden, dus wat stond er op nummer 1 toen hij geboren werd?
0: Ja, tuurlijk Rick, zoeken we voor je geleden? Op.
1: Zoeken we voor je op. 26, dus dat was in 19...
0: 98.
1: Nou, dat weet Ricky. Ik toevallig. Toen stond No Matter What van Boyzone op nummer 1.
0: Nou, het zou zomaar kunnen. Boyzone.
1: Nou, dat, verdampt, ik liep dich Matthias Reim in 1990.
0: Ik liep dich auch.
1: Careless Whisper, George Michael.
0: We moeten door.
1: Nou, draai in godsnaam maar dat ding.
0: Walter, zoals je me geleerd hebt, zo gaan we het doen.
1: Is er al eentje uit?
0: Nee, ik denk we moeten opschieten, toch?
1: Ja, dat is wel zeker waar. Maar.
0: Oh, ja. Oh. Nee, ik laat hem niet vallen. En I Wanna Party Like It's 1999. Wat stond er toen op 1?
1: In 1999?
0: Ja, Asking for a Friend.
1: Toen stond op nummer 1 The Road Ahead van City to City. Ga je hem dan weer terugstoppen?
0: The Road Ahead is empty. De webcam doet het toch niet, mensen. Nou, ik vroeg het me gewoon even af. Wat
1: laat Walter het maar niet zien.
0: Wel een goed nummer, trouwens. En wat stond er in 1981 ook alweer op 1?
1: Ja, dat was Anita Meijer.
0: Why Tell Me Why?
1: Ja.
0: Willen we die?
1: Natuurlijk willen we dat.
0: Nou, dat komt er goed uit, want die kwam uit de bus,
1: nou,
0: toevallig.
1: Ja. Ongekend.
0: Ongekend. Rick en Cornuiten. Vermaak je nog even met Anita Meijer? Why Tell Me.
1: Ja, ik moet hem even opzoeken, want normaal draaien we natuurlijk altijd eventjes...
0: een plaatje tussen.
1: De nummer 1 van vandaag, maar dat is die staat helaas niet in het systeem. Pijnstiller van Suzanne en Freek, dat willen wij niet.
0: Nee, dat wil...
1: Dus hier is Anita Meijer.
0: The bigger the pill, the bigger the headache. Het is van Dr. Frankenstein.
1: Okay.
0: The bigger the headache, the bigger the pill, they call me the big pill. Ook lekker. Kunnen we ook nog wel eens draaien?
1: Maar nu moeten
0: we Anita
1: Meijer.
0: Ik wil het met je over.
2: Op nummer 1.
0: Heb je er nog wat info over? Oh. Nee, Anita. Oh, sorry, mensen, alles. Is alles. Oh, het schermen gaat weer op zwart. Mensen, wat een show dit. We knuppen van alles aan elkaar, maar het gaat goed komen. Frank, die gaat het nu zelf waarschijnlijk inzingen. Hij zet de microfoon klaar. Dat doe je goed, Frank. Ja, ik kan hem nu niet zo horen, maar zing door. Vertel me eens waarom.

0: Bijna beter dan Anita zelf, vind je niet? Vind je het goed? Vind je het goed doen?
1: Ja, heel keurig.
0: En dan doe ik het hele nummer wel.
1: Hap even adem.
0: Ja, oké. En dan gaan ze hier lekker dansen thuis.
1: Frank, take it away.
0: Oké, daar komt hij weer.
1: Doe maar lekker mee.
0: Hap
1: even lekker mee.
0: Waarom? Zeg maar waarom.

0: vandaag 45 jaar geleden op nummer 1 Anita Meijer en Why Tell Me Why. Dat was bijna de laatste plaats van deze heerlijke show. Thank God It's Friday.
1: Het is wel een lekker showtje.
0: Mag ik jullie bedanken voor het luisteren en jou Emilio Hernandez voor de bijdrage?
1: Mag ik jou bedanken?
0: Mag.
1: Dit schip heb je weer kundig koers gegeven.
0: Nou, dankjewel. Ja. Volgende week vrijdag
1: Rick,
0: zijn wij er
1: verjaardag.
0: Niet. Ja, Rick, fijne verjaardag. Volgende week vrijdagavond zijn wij niet.
1: Dat
0: ik ben er wel
1: van.
0: Volgende week vrijdagmiddag met de nieuwe Top 40 Classic.
1: Altijd leuk,
0: om
1: altijd luisteren.
0: En dan doe ik de lijst van, let op, 7 september 2002.
1: Ja, leuk.
0: En toen bedacht ik me dus laatst dat ik toen hier al werkzaam was. Dat is bijna 25 jaar geleden.
1: Hou op, schei uit.
0: Daar schrok ik van.
1: Ja, ook omdat je eruit ziet als 25.
0: Ach, dat vind ik nou aardig.
1: Ja, nou, het staat in het draaiboek, hè. Dus.
0: Nou, een heel goed weekend.
1: Ook namens mij. Ja. Geniet er een beetje van. Blijf lekker hangen.
0: Voor Harmonic Regatta zo meteen met Fresa Vivace. En eigenlijk wil ik nog niet gaan, want ik wil nog een beetje dansen.
1: Wat, dat meen je niet, joh.
0: Ja.
1: Nee? Zullen we dan nog even blijven?
0: Ja.
1: Ik wil ook nog niet gaan. Het is echt een lekkere show.
0: Ja, we blijven gewoon.
1: Gaan we blijven?
0: Ja, dan dansen wij door op Fresa Vivace.
1: Oké. Okay. Nee, man. Oh, ik wil nog niet gaan.
2: Hey, kom zo.
0: Oh.
2: Is het koud, man? Wat is los?
0: Ja.
1: Wat zegt zij nou?
0: Mijn koffie.
2: En de DJ spielt die ganze tijd nur so elektrozeugs.
1: Dat is helemaal niet waar.
2: Nicht mal was van David Guetta machte.
0: Nee.
1: Oh, dat is niet gedaan.
2: Kom. Lass ons naar huis gaan.
0: Nou, we komen eraan.
1: Ja, oh.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
6: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
7: Welkom, Harmonic Regatta nummer 32. Jawel, je bent erbij. Mijn naam is Frazo Vivace. En je bent ook echt met mij in de mix. Nou, wat ga je allemaal horen vandaag? Onder andere Joris Voorn, BT, Harry Diamond, Corin Cavini, Ezekiel Arias, Moramor, ID, Raimi, Embrace, Nora en Pure, Mike Snow. En we zien wel hoe ver we komen. We beginnen in ieder geval met een nummertje uit de iets oudere doos. Sunny Legs en Anaïm, Everything's Alive.

Harmonic Regatta, nummer 32. Je bent ingetuned. Je hebt het gevonden. Gefeliciteerd. Mijn naam is Fredo Vivace. We begonnen met Sunny Lex en Anim, Everything's a Lie. En je hoorde net Joris Voorn, Antigone in de Jotto remix. Nog zo'n track uit de iets oudere doos. Jawel, dat is ook gewoon Harmonic Regatta. Ik hou van die harmonieën, melodieën, supermooie progressies. Ja, soms grijp je dan terug in de platentas. In dit geval komen we uit bij BT, de trance legend. Dit is Forget Me in de Michael Cassette remix.

K-Mark en Harry Diamond met Inner Ghosts. Daarvoor BT, Forget Me in een Michael Cassette remix. Je bent erbij, Harmonic Regatta. We gaan hier verder met Nederlands Fabrikaat. Onder andere getekend volgens mij in ieder geval op Armada Publishing, Corin Cavini. Ook heel melodieus, mooie progressies, echte instrumenten, dus ook stukjes. Ja, gewoon organisch gevoel zit erin. Hopes and Fears, dit is Corin Cavini.

Wel een van die groovemeisters in de hedendaagse deep house muziek. Ezekiel Arias en Durante met Logical. Daarvoor Corin Cavini, Hopes and Fears. We gaan hier verder met een hele vette progressive track. More Amor en Myrn. This is Blood Runs Blue.

Prezo Vivace in the mix. Harmonic Regatta, EDC 32. Je hoorde ID Raimi met Siberia. Daarvoor More Amor en Murn met Blood Runs Blue. We gaan hier verder met een prachtige track. Een remix door Jordan Post van Embrace met Slow Bloom.

Eland Bluestone en L Waves met Africana in de clubmix in Harmonic Regatta. Hiervoor Embrace met Slow Bloom in de Jordan Post remix. We gaan verder met Ferry Corsten en Marsh. Dit is Attraction, maar dan wel in de mix van Ferry zelf.

Aura en Pure met Tibet. Hiervoor hoorde je Ferry Corsten en Marsh. Superleuke samenwerking. Want je hebt dus ook een versie van Marsh. Dat is een wat diepere mix. Nou is deze mix van Ferry natuurlijk ook wel dieper dan je van Ferry gewend bent. Maar goed, dit was Attraction in Ferry's mix. Goed, wat zat er allemaal in vandaag? Nou, we begonnen met Sunny Lex en Aneem, Everything's a Lie. Daarna Joris Voorn, Antigone in de Yotto remix. BT, Forget Me in de Michael Cassette remix. K-Mark en Harry Diamond met Inner Ghosts. Corn Cavini, Hopes and Fears. Ezekiel, Arias en Durante met Logical. Mor Amor met Myrn, Blood Runs Blue. ID Raimi, Siberia. Embrace met Slow Bloom in de Jordin en Post. Nee, Jordin Post remix. Ja, je moet het wel goed zeggen. Elan Bluestone en L Waves met Africana in de Club Mix. Ferry Corsten en Marsh met Attraction. Nora and Pure met Tibet. En nu dus, we sluiten hem af met Mike Snow, The Wave, in de Thomas Gold remix. Tot de volgende keer bij Harmonic Regatta. Mijn naam is Preso Vivace en dit was editie 32.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt. Nu een

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië.